Jack bid veel. Jack bid ook dat er mochten missionaren komen in dit land. En deze mensen ook een dienstere sprook den van God vertalen. Dat ook Duits zijn van Jezus heren. Hij zegt dat hij kon niet zoveel dienstere sprook en hij kon niet zoveel Engels. Maar hij bid zo ja dat na den dag ook zal weer komen. So verjähnt eine Zeit und der Trisch wird endlich zu eng. Oh, wird wir Jack früh. Aber Jack dachte nun, nicht und nun wird mir endlich gut gehen. Heute dachte bloß, wir können jetzt in diesem Land dafür sorgen, dass auch hier seine Missionare hinkommen.

Du grote God, van et de welt ze ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van et ab alles, wo du deest dau tjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

Jack bet viel. Jack bedok, dat ook mochten missionaren komen in dit land. En deze mensen ook een dienstere sprook den van God vertalen. Dat ook deut zijn van Jezus hieren. Hij zegt dat hij kon niet zoveel dienstere sprook en hij kon niet zoveel Engels. Maar hij bet zo ja, dat na den dag ook zal weer komen. Zo verjengt de tijd en de trisch weer eindelijk te eng. O, wat weer Jack vroeg. Aber Jack dacht ook nu. Nicht und nu wat mir endlich goed gonne. Hij dacht bloß, we kon het in dit land dafür sorgen, dat ook hier zijn Missionare hankomen.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier weer een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.